0: Defar Banning.
1: Now some of you girls out there know what I'm saying when it's so good.
0: The Gwyn McGray. Oh weh. Tot de Sanctus Groove. Altijd een music voor všetkých, ktoré majú vkus. Preto nás zvládiš, ja tomu verím. Zuna.